bloot mien kinder, dee zit nu door. Und stochen in ihr Ettenrin. Mann, wat ik bidore wat aga.

bloot mijn kinder, deze nu door. Und stochen in ihr Ettenrenn. Mann, wat ik bidore wat ager kan.